0: Humming through that one there, Jimmy Clayton, Venus in Blue Jeans on your number one, going back to 1962. Lenta is here, it's Nesu, by the way, and Vet Cook Deli. Ooh, Vet Cook Deli. Vet Cook Deli, het heerlijke slaai en wraps om van te kies. Vet Cook Deli, daar in Umtata Straat, 3 Rivieren. Je kan hier die nummer ook skakel, dat is 016-423-7383 voor bestellings en afleverings. Vet Cook Deli. Nou, that would be nice. Ek het gehoor nou, die laatste keer, ek dink was laatste week iewers op my show, my weekstaar show, The Lunchbox, want ek sta nou in vir Arnoui, so op 'n Sondagoggend, and it's lovely on weekend request, maar iemand het in geskiedenis gesê, Darryl, jy het nou nie van vetkoek gepraat nie, maar ek wil net met jou ietsie deel. Hy sê, dit klink simpel, maar ek weet nie of mense dit al gedoen het nie, maar vir my het dit gewerk, dit was lovely, delicious, I've got it here in front of me, lovely, delicious, ek hou daarvan, slurp. Ek verstaan nie slurp.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Jy vat jou vetkoek, nee. Jy het dit nou gekoop, natuurlijk, bestel van Vet Cook Deli, natuurlijk, nee. Jy snij hom oop, maar hy is nog vast, hy is nog warm, hy is daar, jy weet daar. En jy sit die boter op, gooi die mince in, curry of net normale mince met een lekker saus, maar dan voeg jy by, pisang.
1: Daar is jy.
0: Nie met klaver nie,
1: Okay.
0: Want ek eet nie klaver nie, maar daar is jy, so, okay. En dan as jy wil, jy kan over jy lettuce, so tussen haakies, of tomatie.
1: O ja, dat is lekker wees.
0: En daar, en dan eet jy dit. I won't tell you what he told me next, but it was equivalent to something awesome that you have on a daily basis. So there it is. So, hi, ja, wat kan ek sê? Vet Cook Deli op 016-423-7383. Nie dat hulle daai ene het nie, maar jy weet, ek weet nie. Hulle, ek weet hulle luister. Hallo, Vet Cook Deli. Miskien, maybe they'll put that on the menu. Says, ek weet, that is what curry and rice met pisang. Is die selfde ding.
1: Ja, ja.
0: Maar, en, a Vet Cook.
1: I mean.
0: Besonders, wie's nou honger? Sure.
2: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
3: The Weekend Requests, brought to you by Sweet Pea Flowers and Decor.

Erasure, een van my groot gunsteling groep ook toen van die 80s, vooral die een treffer wat hulle gedoen het, Blue Savannah. Fantastisch, fantastische stuk muziek daai. Nou, dit is gewees ons stoutletiese Rewind liekie, weer eens baie geluk aan ons vinnigste vingers op daai en Nico Ferreira toe hy daai antwoord die eerste by my uitgekry het. Nou, ons het so bietjie, we've got time to kill before we get to your news at one. So kom ons gaan maak gou vinnig 'n draai by ons kompetisieblad. As jy nog nie weet waar hierdie ene geplaas is nie, gaan na www.906fmstereo.com toe. Dan so aan die regterkant op ons nuwe webtuiste. As ek nou sê nie, bedoel ek seker nou so 2 maande oud, ek weet nie, dalk 3, ek weet nie, miskien gaan tyd net te stadig

I Love the Nightlife van Alicia Bridges. Hier op 90.6, 906 TV, voel uw muziek. Beleef die energie. Tijd voor mij om te groet en jou sterk goeie week toe te wens in die WN. Vaar het rustig, ons gesels weer volgende zondag, net na 5. Hier op 90.6 en 906 TV. Cheers vir eers. 20 movies.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.

Gezag is hoe moe, dat wat je op ik doe. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij hart blij, jij mij verleid.

gezicht is hoe moe. Dat wat je bij ik doe. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg.

0: 90.6 FM.
1: Hey, Cumi. Hey, Cumi. Wordt wakker. Hey.
2: Hey, Cumi. Kom ons vatenbiekje. Geef mij nog een dikje. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vatenbiekje vast.

Dat was allemaal kind voor hem skolly. En hij lijkt me zijn ding zee van vat een beetje vast. Want zoals je achterraakt, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En die langplaatspad loopt strijd tot op zijn voorstoel.